oudje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan moet je dat op mijn kruis konsen dood zijn. Nu haft ik haast al aan je van, en ik vrie dienen broeder, o broer. Lasst je ons niet allen maas bewenschen. Läufst daar je hand.

Juden en ook de heiden. Dat heet alle anderen die niet Juden zijn. Dat heeft ook een aanwending voor die tijd, wanneer God Israël terugbrengen wordt naar dat land en ook terugbrengen naar zichzelf. En dat Hezekiel boek, dat 37e kapitel, redt God daarvan dat hij Israël terugbrengen wordt. En hij redt daarvan zoals wanneer het een aberstoning is. En die aberstoning is op dem gebod die om de derde dag van dood opstond. En Jezus zien opstonden van dood is daartoe weer gebracht voor iedereen die dat aannemen wordt. Naar radung en gerechtvaardiging dat arm en naar rechte verwantschap brengen wordt met dem almachtige God. De apostel Paulus redt door een deel van en dat 11e kapitel in dat Romeinenboek. Ik word wel door dieper en ingaan hoe Paulus dat op en boren deed door een Romeinen 11, op het tijd erloopt mij dat niet. Nu in deze tijd is God zijn zwak voor de gemeente op te bouwen, zodat hij beides, Juden en Heiden, kon trekken van alle spraken en nationen die dan veram komen worden om aan te beden. En wanneer hij dat voor zich gebracht heeft, en die gemeente op je markt van beides, Juden en Heiden, uit deze welt uitgenomen heeft, dan wordt hij verder met de Israël-nation opnemen en wordt hij terugbrengen naar zichzelf en naar haar land. Daar is gezegd worden dat het evangelium moet, wat in alle eiken van de welt genomen worden, verdem dat Jezus in de gemeente uitnemen wordt. Ik kan dat niet zekerlijk behaupten van de schrift. Op een dag, zoals dat nu is met radio, eindelijk is het mogelijk wat in de wijdste eiken van de wereld dat evangelium uit te scholen. Daar zijn meer zeer goede programma die God zijn woord uitgeven en zeer veel verschillende spraken. Mij is zo dat man alles wat je doen zijn, dat door van alle spraken worden ver dem herkomen en aan aanbeden. Dit programma, deeg de Bijbel, wordt nu uitgegeven en even 100 verschillende spraken. Dit is in dat jaar 2008. En zo zijn er meer andere goede grondlagprogramma die ook wijdbreed God zijn woord uitgeven en meer verschillende spraken. En hanen her, hier ik van verschillende steden waar veel mensen zich betieren door radio. Je hart je nog God zijn woord. En wij zijn zeer dankbaar dat God veel mensen naar zich roept. En ja, wanneer God derg is met dat poort van zijn programma voor de wereld, met dat evangelium van God zijn genoot en Jezus Christus, dan wordt hij waarde opnemen met zijn volk Israël. Wie Christen worden dan bij hem zijn in hemel. Jeder profeet en de schrift heeft daarvan geschreven dat God waarde met Israël opnemen wordt. En zogar eenje die niet daarvan schreven, deed er daarvan reden, dat God een toekomst heeft voor Israël. En zogar Mozes, verdem dat ze in dat land en inkomen, vond aan te reden van die tijd, wanneer God aan wordt terugbrengen naar haar land, nadem dat hij aan wordt heruitgenomen. Dat wordt dan een verarmer hele zinne voor die nation en voor dat land. En dat wordt dat derde mol zijn dat hij aan naar dat land brengen wordt. En zij, hij reed hier daarvan als om derde dag. Derde vers en Hosea 6. Dan wou we weten wie die we nu vallen worden, dem Heer God te tjana. Zijn verkomen is regemaakt, zoals de Marie. En hij wordt nu ons komen zoals de regen, zoals de lotere en verge regen, op de eerd. Dat reed van de lotere en verge regen, maar ik word daar nu niet van reden, leven waar ik daar van reden, wanneer we bij dat Joël-boek komen worden. Daar zijn eenje die zeiden dat de lotere regen meent dat ze terugkomen worden naar dat land. En dan zijn er zonen die zeiden dat wilst daar nu een deel aan Israël zijn, dat het een erfeller is van deze schrift, maar mij is zo nee. Daar is niet wat regen in Israël nu. Die hadden nu maar zeer, zeer weinig regen.

De oorzaak waarom zij door verschillende wassen kennen, is wil zij een zeer goede bewässeringsplan hebben. En die kennen met zeer weinig water veel om wassen brengen. Dat is interessant. Veel jaren terug hadden zij door meer regen. De vijge regens waren die, wanneer door veel regen raf kwam. En de latere regens waren dan de korte regens, wanneer ook veel water raf kwam en een korte stoot, gewoonlijk in maart en april, en dat weer groot voor den eerst. Water is eindelijk een veel groter probleem in de wereld, nu als de meeste gewoonlijke mensen denken worden. Maar wanneer Israël vals terugkomen wordt naar de Heer, dan wordt de zegen komen, niet bloos op dat volk, maar ook op dat land, en ook op de tierenwereld. Daar wordt eermaal gezegd dat de nächste Weltkrieg kun welig over water zijn. Ik weet je dat niet. Maar daarna wordt een Jesaja die met zijn arbeider, dan is het zo slim, besonders in enige steden in de wereld. En dat is besonders zo in de midoostelijke landen. Maar wacht, wanneer Israël wordt terugkomen naar de Heer, dan wordt die zegen niet bloos op dat volk zijn, maar ook op dat land en de tieren en zo wieder. Zonen die niet in buitennatuurlijke leven, zei dan dat het niet zo'n geven kan, wil dat is bloos de drie steden in de wereld. Maar vriend, dat weer to ene tijd een zeer vruchtbare steden. Maar als God dat volk uit het land neemt, weer daar ook een vlucht op dat land. Wegen Israël er zin. En dat wordt geënderd worden, wanneer God den terugbrengen wordt. Die worden dan goed genoeg regen ha op dat land, ohne dat ze dat worden bewässeren brukken. Dan worden we weten, wie die we nu vallen worden, dem Herr God te tjanen. Dit is dat wichtig. Dat is eindelijk dat geheimnis tot de antwoord voor de problemen im leven, dem Herr tjanen leren. Zoek voor ons. De apostel Paulus, zo gaat dicht bij eng van zijn leven, zegt, o, dat ik arm tjanen mocht, en de kracht van zijn opperstoning, en de gemeenschap en zijn lieden, dat ik zijn dood mocht eindelijk gemaakt zijn. Filippen, het derde kapitel, de tiende vers. Daar is geen weg dat mensheid kan verbeterd worden, ohne een erkenning van dem Herr. Gott sein Wort macht das sehr klar, und dort ist entweder recht oder anrecht, und durch die Jahre ist dort einmal und andere Mal bewiesen, dass Gott sein Wort recht ist, und dort ist ein Dunkel, was Menschen in dieser Zeit sagen.

Nu de vierde vers. O Ephraim, wat zal ik tot die donen? O Juda, wat zal ik tot die donen? Dan dien goots as zo als ne mar je valt, en zo als de tijd je dave de verschwingt. Dat hield zich hier meest zo, als van God een beet en vertwiebeling is. Dat is meest zo als van hij zegt, ik weet niet wat ik met die donen zal, ik ha die leef, over du blist en diene zend, en ik word die matte strofe. Dit is zo als een tweschendink voor God. Je recht is voor God een vreemdet werk. Eindelijk, hij wil dat leeste raden, niet rechten. Over wann mensen zich egel je in aanstalen en van God wegdraaien, dan komt er een tijd wann God rechten mat. Dat Israël en Jude volk waren religieus, aber ze hadden geen wissenschaft van God en zijn weg. Ze waren wied af van God. En ik hoop je houden mij dat te goed, wanneer ik dit waarde en beet verbreng, dat heet van religion. Je weet al dat ik niet zeer veel houd van religion, zoals dat met de meeste mensen in de wereld is. Meer jaren terug weer door een schrijver, die wordt in de Zeitung geschreven had wegen religion. Hij had gezegd dat religion had er een tijdje had. En nu weer dat tijd dat mensheid eenmaal van religion loskwam. De schrijver zegt ook dat het tijd weer dat mensheid zich losmoekt van zo'n ideeën als dat door een God weer dem zal aangebeten worden. En weer dat zo dat we nu weet genoeg te lang gekomen waren in wissenschaft, dat we zo'n niet meer brukken hebben. We aan weer eerend wordt dat met een geloven en een God te doen had als een religion. Nu, zo'n reed is zeer schoon, maar dat is zo als mensheid en grote ganse schijnt is. De idee is dat ons niet meer en God veelt. Nu, ik zie ook je eigen religion zo als dat mensheid is, maar ware christentum is eigenlijk niet een religion. Dat is leven een verwantschaft met een levende God en Jezus Christus, die God is zijn, die in deze wereld een eind kwam en zijn leven aangeeft voor mensheid. Over de zoten deed wat hij af en kon mensen van de waarheid weg te houden. Als de man dat in het Zeitung geschreven had, weer door een Christ die dem een antwoord geeft, ook in de Zeitung. Hij had gezegd dat hij daar met instemd met wat religion te mensheid gedaan had, dan religion weer mens erproeven nog God aan te komen dat zijn een het aanstrengen. Hij had gezegd dat hij niemals weer een religieuze shaman was, maar hij had meerdere jaren terug wat ervaren dat zijn leven gans geënderd had. Hij had Jezus Christus en je loden en zijn leven en te komen en eindelijk zijn leven te overnemen. Hij had onerkend dat hij niet nog God komen kon dat zichzelf, maar dat God had dat mogelijk gemaakt dat hij een verwantschaft met hem kan hebben, door zijn zin, Jezus Christus. En hij had nu een ganz andere uitzicht op leven en grote ganse. En wie een geworden, dat hij ook een verantwoordelijkheid had te andere mensen, enzovoort. Hij had nog meer het andere erwähnt, wat met hem weer passiert geworden. Jo, religion is niet de antwoord. Maar Jezus Christus is. Jo. Israël weer religieus, over ergoots weer zo als een wald, die aan een paar minuten verschwonk. Dat weer bloos ceremonie, dat weer nischt. Voor veel mensen is religion zo als een wanik, den ze aantrekken kennen wanneer ze in het kerk wanken, en dat aftrekken wanneer ze in het huis komen, en niet waar de aantrekken bij die nächste zondag. Ik heb vroeger aan je gedacht en je wondert, ik wonder hoeveel mensen worden in een haal zijn, wils religion aanhaft van de ware radung weggeholen. Dat is wat om even denken. Jezus redt daarvan en daar zijn twee schriftsteden

doordat de windruwe worden en een woord uitgeklinkt. Hij reed daar besonders van de grote Armageddon-Krieg, wo Jezus komen wordt de welt te rechten en zijn koninkrijk op te stalen. Aber zo als God dat ook immer wader en immer wader deed, verspreekt hij dat door een tijd komt, wanneer God Israël terugbrengen wordt. Zo ook hier in dat laatste poort van den After Fars, wo hij zegt dat hij de gevangenschap terugbrengen wordt. En dat brengt ons dan wat dat zevende kapitel. En dat jeet endlich wieder met dat je recht, aber doch deed hij aan proeven te gewinnen en aan terug te brengen, nur zichzelf, zodat hij den niet rechter brukt. Aber wie worden door dat nächste moment het zevende kapitel ontvangen? Wat dan Gottes zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

het veel kort verusteren en je tienerstun leider de heen de zit. Weet je wat, we zijn alle zo schrijdelijk slecht en we worden op Oostra verzinnen, we moeten ons een poormol nu bij mij toe straffen en zingen leren. Mijn vrouw Lieder, die wordt het ook doen. Die wordt met hun alle de leider goed en over. Posten dat alle van je maandags ovens naar mij komen? Ja, alle willen er verstonden. En met de Lieder ging dat zingen ook werkelijk schoon. Die had zo'n stoze stem, door zonken ze alle hieren met. Van nu aan trof zich jeder maandags ovens de ganze 10 jaar stond bij hen een Lieder thuis.

Nu zult Marietje mijn kop gewoon slecht. Jo, dit stemt. Dit weer Oosterarie reed. Dan zit hij weer. Maar weet je, wanneer Jezus eines dagens wordt komen als opvoelen, dan wordt hij niet vragen, houdt u het meeste vriend in de klas? En dan laagt het hem het luidste, wanneer u wordt vertalen deutst? Wanneer u eens wordt voor het laatste te zeggen houdt? En dan houdt u de beste ideeën in de klas? Dat wordt hij alles niet vragen. Hij wordt vragen, hast u mij lief?

Nee, dit ain't Marisha en Sean. Dit wil alles te aardje reed. Nu kon ze zich niet meer huilen, zo vang om te hielen. Henzit, je tenen nu al alle omvangen te zingen met mijn vrouwlieden. En ik en Marisha wel eens nog een beetje vertalen. Hij vertaalde zich met Marisha. En Marisha vertaalt alles wat Arab om horten draait. Dat ze zo voorken, bloes wil dat ze een middelpunt stond. Dat ze bloes wil immer veel vriend hebben. Maar dat ze gewoon niet leeft zoals ze juist dat hebben wil. An diesem Abend kon sie Jesus alles sagen und sie kon am Ende ihr Wort abnehmen. Sie bezieht sich durch ihn. Und nun lebt sie ein anderes Leben, das hat sie sich fast vorgenommen.

als een huisjentje. Wilde ze veel te erzesten aan aftalen, op Anna ging ons treurig. Anna dacht, jo, ons Riesje, die heeft zich nu betiert. Wenn Jezus van dood hemt ons afholen, dan neemt hij ons Riesje met. Mie op en nicht. Gut, het heb veel het niet doen wat ons Riesje doen heeft geslaagd. Aber dat helpt alles niet, dat ik dood niet doen heb. Aber het heb ik niet doen wat God wil. Het heb aan niet mijn leven overgeeft.

Als ze in huis komen, vertelt Marietje dat voet haar mama en papa. Van deze dag aan bemeedde ze zich veel mooier haar mama te helpen. Ze bemeedde zich ook in haar school anders te zijn. Wat aber niet eenmaal zo goed kloppen doet. Als ze dan naar huis komt, dan moet ze veel meer bidden dat de haar als nog helpen zal, dat ze zich ändern kan. Ze gaat voorkeur nu naar middag naar haar oma en leest uit de Bijbel voor. De oma kon slecht zingen, die kon niet zelfs lezen. En dan leest ze die geschichte voor. Op een dag in de school, als ze sport hadden, dan stuk ze de jongens haar aan en zeiden: "Du Marietje, hast du mal eine Schäden gedanke? Wir haben für's Mathe. Und es hat schon eine Last zu rechnen. Kostet nicht eins von Utente? Nee, ich kann nicht." "Warum kostet nicht? Du kostet auch einmal was der Schäden Utente." "Nee, ich kann nicht. Schlug mir ein Rü." Sind sie bloß in jente sieht. Sie haben nicht die Kraft, zu sagen, dass sie sind alles nicht mehr wollen. Aber hinter der Schule gehen sie bei ihrer Lehrerin bei. En vroeger, als ze op een dag in de school, durfde de klas een paar weer zeggen. "Is dat zo'n wichtig, Marietje?" "Ja, dat is zo erg wichtig," zegt ze dan. "Na goed, maar in de eerste stund kost u de eerste 5 minuten de klas reden."

Mriesje beet veel thuis daarom. En ze vreet zich, als ik er een zesde aan zich, deze dag betieren doet, als ze een hele lieder in te zingen. Toep beet ze met er zesde aan nog op een dag voor een schuil, in een jene schuil. Vandoor wordt ze in een schuil, allem dat zei, dat ze zich betiert had. Zo ging de Fähre en zei, weet je wat, het heeft mij bezeerd. Maar wat is dat? Het heeft Jezus opgenomen in mijn hart. En het wil nu bloos dat doen, wat Jezus zegt. De jongens van hen brilden, du wirst toch al immer tristig. Deine Mama und Pa sind tristig. Wie wollt ihr dort bei uns tun, was sie bet? Wie wollt ihr, dass du die Zinnerstunde gehst? Aber da werden sie kurz doch wieder. Gehst du dich sein und lass dich sein. Kost ook wieder de wens moet een uitdenten. Nee, zo'n wel ik nu alles niet. Dat de veld God niet. En het wil van nu aan God je volen. Het wil dat doen wat hij van mij hebben wil. De jongens zeiden zich om. Mriesje, zijn zoon. Alle weer zo stil. Ook mijn zesde Anna heeft zich bezeerd. En wie teup willen nu de haren doen. Nu werden ze alle stil. Ja, dit hadden ze niet gedacht van den. Op een beeld hadden ze dat alle verstonden. Dat Mriesje krijgt zijn last ze weer bleven. Plus dat begorste zaken zou niet meer doorbij weer. Mriesje had ook nog in een schuil vele moe schwierigheden. Maar ze wist nu dat ze immer kon naar haar komen en de hulp haar zich te ändern, de hulp haar ook dan nog zo te leven als hij het wil, ook wanneer het schwierig weer.

nadaalde jammeriechen Anna ze maandje taup erleefd. En wat meest u, lieve kind? Tje wie u dat leven van deze twee zwillingen ook voor ons verdien mij wat leren? Een paar gedanken wil ik nogmaals wiederholen, die ik voor mij persoonlijk wichtig vond. Eerstmal moet ik, om verhullen van de metscheuler, we zij Mariechen erm aldag beobachten deiden. Ze wisten ganz genau, dat Mariechen uit einem christlichen Elrehuis kwam, dat ze de Bibel lezen en tabede deiden. En voor de metscheuler wie klar, wat man daar deed, is man een kind Gottes. Aber, is dat wettlich zo? Ik denk, wann Dine en mine Mama en Papa an den Herrn Jesus hier leuven, is dat een grote geschenk dat we in einem zonem Elrehuis abwassen dürfen. Aber, dat is nog keine Garantie, dat ik dan zelfs ook een kind Gottes zie. En niet moewels mine Mama en Papa an den Herrn Jesus hier leuven, zie ik automatisch een kind Gottes. Nee, denn diese Entscheidung moet ik ganz persönlich für mich treffen. Wann ik de meinen sie, het sie doch een guter Mensch. Zoals Anna dacht, ze had ja niet zo veel dams angestalt als ihre Sester. Aber wann er keine persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus traf, dann sie het ook nicht sein Kind, ook wann er vielleicht ein gutes Leben vierte. En wie wunderbar wäre dann, als beide Sestre den Herrn Jesus als ihren Heiland annahme. Nu houden ze wat taub, ze wäre beide Kinder Gottes, en ze kunnen taub sogar beten. En ik geloof dat voor Mariechen gar niet einfach door de leraren te gaan en er te beden voor een klooster reden. Ik vond dat zeer moedig dat ze dat ook nog deed voor een klooster betjane. Ik zie nu een kind Gottes en ik wil mijn leven ändern. En nu her ook dat de jongens er nogmal versuchten te verleiden. Je rennt ze zich klaar op. Ze maken schnitt. Dit wie mijn oude leven. En nu wil ik zo leven, als de Heer Jezus dat van mij ook wil, als zijn kind. Doch om aldag erleef Mariechen, dat het immer waarder, een herausforderung wie ook schwierigkeiten opkomen, zo te leven, als God dat van er wil. Aber, weißt du, lieve kind, daar brug wie ons niet entmuiten, denn de Heer Jezus zegt, hij is bij ons jeden dag en hij helpt ons ook zo te leven. Wie die we alles aan mijn gebed brengen, en met andere mensen, of het kinder zijn of de erwassenen die den Herrn Jesus hieren hebben, met eentje we daaruit uittuschen en eens ook zeggen wat ons vielleicht schwer fällt, en wanneer we dafür beten, weet ze wat, dan kunnen ook verandering opkomen. En zo wens ik die ook lieve kind, veel kracht, zo te leven, wie God het hebben wil en dat ook in dienen alldag om te zetten.

Dat Tjenja-program van Radio Segenswelle jeet vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrijer, wann du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Gün te deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze weg God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Touhera van harte welkom in dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons vrijen kon en wie eenmaal ook worden de zijnlijkheid oven. En ik wens dat alle Touhera op deze schmalen weg wandelen mochten in God gevallen. En ze loer ik allem aan van der ware Gottes woord te horen en mocht dat ook ons zum Sehen deinen in eine halb sein.

En de vandaagse boodschap wil we ons God zijn leven aan zijn. Eier uit ober no onze vandaagse schrift weer even go, wil we met deze zijn hoop aan zijn leven himmlischen voder aanbeden. No dit leid wil ik dan Johannes 3, vers 16 en dan uit Epheser 3, de vers 14, 21 lezen.

Zijne vriend, zijn wordt zich van sonst keinem geleefd feilen, en te goede laatst leeft God ohne uitnom alle mensen. Hij laat daher ook zijn zon opgoene eva gerechte en ongerechte, en laat dat reine eva zijn kinder en eva de Godloze. Wel wie nu dat leid hartje God is die Liebe, en dan met het timer wieder merken.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je iemand een van onze programma bestellen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 202. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt dat programma nummer 202. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt, waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheiden we ons vandaag van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weer programma door de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je iedereen vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de iedereen een andere van onze zendingen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkans Mout, dit zijn deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens am meine Weg war da hieren.

0: The clock is eind.
1: Psalm 19. God is groot in dem wat hij geschaffen heeft in en zijn gesetz. Eind van Davids in de psalmen, verte zingen. De hemel reden klar van Gott zijn Herrlichkeit en loten aan zijn handwoord seinen. Ein Tag redt er van dem nächsten Tag en eine Nacht ter nächste. Dort sind nicht reden met wird, da is ook keine Stemte hierin. Zijn rechtsschnur jelt in alle Länder en zijn woord over de ganze Welt. En daar heeft hij voor de zon een Zelt abgestalt, wie dat hij zo rietkomt als wanneer een Brigam uit zijn stof komt en freut zich zo als een stortje man zijn strijkterranen. Daar jeet aan een eind van hemel ab en jeet ram bij het andere eind en voor haar het kan zich nischt versterken. Den Herrn zijn gesetz is volkomen en jefte zal niet leven. Einer kan zich verloten op dat wat de Herr sagt, en dat merkt de wees, die dat fehlt. Den Herrn zijn Befehle zijn recht, en merken ons vrede am Hort. Gott zijn geboten zijn rein, en merken ons de Augen op. Gottes Furcht is rein, en wordt ewig bestonen. Den Herrn zijn gerechten zijn ganz in Gor recht en abrechtig. Die zijn meer wert als Gold. Jo, meier aus viel achtet Gold, en seite aus frischer, reiner Honig. En noch meier, den schnarcht Wort dech dei ook gewornt, en wer dei holen deet, haft einen groten Lohn. Wer konntet Mordchen wofürken einer fehlen deet? Verjärf mi ook dei Sünden von dei eignich weit. Haar, bevor mi ook vermut welje Sünden, lot den nicht ere Macht über mi haben. Dann wo ich abrechtig seinen und anschuldig von Gröte sinden. Machst du an de Wirt uit mein Mühl und an de Gedanken an mein Hort ein Gefallen haben. O Herr, an die es meine Kraft, und du ratst mich.

Psalm 23, eind van Davids zijn psalmen. De Heer is mijn hoort, mij wordt het onnust velen. Hij brengt mij op een reine weid en laat mij befrischt water hebben. Hij heeft mijn zeil nieuwe kracht. Hij leidt mij op je rechte weid om zijn namen zijn te halven. En wanneer ik dich een diestere tol go, vergt ik geen angelijk. Wilst du best bij mij? Dien stok en dien je stad sind mijn troost. Du maakst voor mij een dasherheid, zodat mijn vriend dat zijn. Du jetzt mij eil op den kop. Mijn koffelrand Eva. Zesja wordt in je truhartje leef met mij zijn, zolang als ik je leef, en ik wil in den haren zijn huis blijven voor Emma.

Hier is de Gouden Norecht van Radio HCJB, Woto et aan van Horte en Lood. O microfoon is Edwin Rampel. Woto Jezus, dat is je de centrale punt in ons leven. Predier Wilhelm Busch nogmaals in de laatste zending door de stalling, inbehandelt dit thema nu wieder.

Geir Marius. We zijn kon die hungre. Wat dat dat bedie van die mol zaya hungert. Bij mij dat dat dan nog mol zaya schwoa. Du wat schon in etter je merk nog mol dan wat du dan vrouw ik dan nog mol nu du wanneer als het rijdt naar mesfoots. Mesfoots. En dat dan zo een paar mol heb je nog dat aanspetsig dat ze menschen dat is je toch niet. Of te leren. En nou ja. En de nächste, dem bar dat gooi van dem hungert. Dem hungert bis bij den Wasset en dem merkt dat gooi ten anderen mensch. Mij spet sich einmal so, mij jet alle geduld van his van a mich mit seil hungry dat. So, not as je smart so, but normal nicht de fall, er bi die job. Normal hungert mij on de smart gooi. Mij as einmal dat ganz schlammste assi dat nicht a bar. Tunkas dan, weil dan du mar auch nicht viel, er hat mar auch nicht so viel jete ha. Tunkas dan meint er dan oba dahol. So, mein Name ist Christoph, en de hier staat Programm Tim Kaffee en Mate. Wie an van de oe Dinsdag? Dinsdag, der 21. Juli 2026. En wie sind nu al eine Monat vom Anfangswinter wach? De zijn al wat langer. En we hebben de laatste tijd al makkelijk wat je had. En ja, van die ook. Dat zal opwarmen bij 31 graden Celsius. En makkelijk worden bij 19 graden. Dat zal ontschijnend hier in deze gegeven voor de reine wat de waterdienstans hier ongeven 90% chance. En nou ja. Viele Städte haben dort Säure gepust in der letzten Woche. Und so dann wird die der Regen abstehen, die heute voll Säure passen sind. Wir wollen uns mal in Leute anhören.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sah wir dort Gott, der schließlich sein Gerecht über Israel ausgesprochen, wer in er sind. Ich glaube ganz bestimmt, dass da Menschen sind, die nur das Programm hören, die da wahrhaftig sind, wahrgeboren und hören, um die Bibel besser kennenzulernen. Und sie haben ein Verlangen zu wachsen und ihr christliches Leben. Aber ich glaube, sie sind auch so eine Wort hören und haben auch eine Religion, aber haben dort nicht wirklich klar, was dort meint, wahrgeboren zu sein. In Sicherheit zu sein von der Sklaverie von ihren Sünden. Und das von der Programm, aber wir werden sein, dort wird eine Zeit kommen, wo Gott wird mit Israel handeln und wo Israel wird treten und Gott kommen. Und wir werden auch sein, was die Bibel uns lehrt von, was eine Religion ist und auch was ein wahrhaftiger Glauben an Jesus Christus ist. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat von dit Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mitgehend, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da in das 6. Kapitel und ich muss sagen, dass es nicht ganz so truer Fall ist als das 5. Kapitel. Dat 5. Kapitel wie ganz vol van je recht. Hier in dat 6. Kapitel heeft dat meer te doen door met dat Israël wordt teruggebracht worden naar haar land en haar laatste dag. Nu wordt aan je recht voor haar zin, maar daar is hoopning voor Israël. God zegt to Israël dat met de tijd wordt Israël aan zeker. En dat is in de 15e vers in dat 5. Kapitel. En ik word teruggegaan naar mijn plaats, wat ze ere schuld bekennen worden en mij zeker. En ere nood worden ze mij vlietig zeker. God zegt dat de Israël-nation wordt aan zeker. Ober wat dan wordt hij weggekomen van aan, hij wordt aan evenjeven aan ere vriend, wat ze aan zeker. Dat is wat dit van reed, ere grote zin, wie of Gods dienst, ober wader, door champne tijd wann zich dat ändern wordt. Nu dat 6. Kapitel in Hosea de eerste vers. Komt, en wel wie trigone, no ans Herr Gott, dan hij haft ans te reden, en hij wordt ans heilen, hij haft ans geschlagen, en hij wordt ans bebingen. Zo als dat dan weer dit God zijn laatste aanroepen voor dat noordelijke koninkrijk. Dat is ook een warning te iedere nation, dat verjeft dat ze christlich zijn. Die dat verrecht haaien houdt God zijn woord te hebben en de wichtige principe die aan God zijn woord zijn. Ober dat checkt ook aan de toekomst in hen. En dat is dat God plans heeft den te helen wanneer hij aan ook strofe wordt en deed, doch in de toekomst worden ze aan aanroepen en hij wordt aan helen. Nu de tweede vers is een wichtige vers. En dit is wat het zegt. Na 2 dagen wordt hij ons tot leven brengen, en den 3e dag wordt hij ons oprechten, en wie worden en zien door zijn leven. Dat is interessant dat hij zegt dat en den 3e dag wordt hij ons oprechten, wils Jezus van dood opstond den 3e dag. Jezus wordt opgerecht, teruggebracht van dood, voor onze rechtvaardiging verbedigd, de Juden en ook de Heiden. Dat heet alle anderen die niet Juden zijn. Dat heeft ook een aanwending voor die tijd wanneer God Israël terugbrengen wordt naar dat land en ook terugbrengen naar zichzelf. En dat Hezekielboek, dat 37e kapitel, reed God ervan dat hij Israël terugbrengen wordt. En hij reed ervan zoals wanneer het een aperstoning is. En die aperstoning is op dem gebod die om 3e dag van dood opstond. En Jezus zien opstonden van dood, is daartoe weer gebracht voor iedereen die dat aannemen wordt. Een radung en een gerechtvaardiging, dat aan en een rechte verwantschap brengen wordt met de almachtige God. De apostel Paulus redt daar een deel van, in dat 11e kapitel in dat Romerboek. Ik word wel door dieper en dan gaan, wo Paulus dat op een boren deed, door een reme af, over tijd erloopt mij dat niet. Nu in deze tijd is God zijn zwak voor de gemeente op te bouwen, zodat hij beides, Juden en Heiden, kon trekken van alle spraken en nationen, die dan ver aan komen worden om aan te beden. En wanneer hij dat voor de gebracht heeft, en de gemeente op je markt van beides, Juden en Heiden, uit deze wereld uitgenomen heeft, dan wordt hij verder met de Israël-nation opnemen en wordt hij terugbrengen naar zichzelf en naar haar land. Daar is gezegd worden dat het evangelium moet wat in alle eiken van de wereld genomen worden, verdem dat Jezus in de gemeente uitnemen wordt. Ik kan dat niet zekerlijk behaupten van de schrift. Op een dag, zoals dat nu is met radio, eindelijk is het mogelijk wat in de wijdste eiken van de wereld dat evangelium uit te scholen. Daar zijn meerdere zeer goede programma die God zijn woord uitgeven en zeer veel verschillende spraken. Mij is zo dat man alles wat je doen zijn, dat door van alle spraken worden verder herkomen en aan aanbeden. Dit programma, de echte Bijbel, wordt nu uitgegeven en even 100 verschillende spraken. Dit is in dat jaar 2008. En zo zijn er meer andere goede grondlagprogramma's die ook wijdbreed God zijn woord uitgeven en meer verschillende spraken. En hanen hier ik van verschillende steden waar veel mensen zich bekeren door radio. Je hart je nog God zijn woord. En we zijn zeer dankbaar dat God veel mensen naar zich roept. En ja, wanneer God derg is met dat poort van zijn programma voor de wereld, met dat evangelium van God zijn genoot en Jezus Christus, dan wordt hij waarde opnemen met zijn volk Israël. Wie Christen worden dan beamzinnen in hemel. Jeder profeet en de schrift heeft ervan geschreven dat God waarde met Israël opnemen wordt en sogar eenje die niet ervan schreven, deden ervan reden, dat God een toekomst heeft voor Israël. En sogar Moses, verdem dat ze in dat land en inkomen, vond aan te reden van die tijd, wanneer God antwoord terugbrengen naar haar land, nadem dat hij antwoord haar uitgenomen. Dat wordt dan een verarmer hele zinne voor die nation en voor dat land. En dat wordt dat derde mol zinne dat hij aan naar dat land brengen wordt. En zij, hij reed hier daarvan als om derde dag. Derde vers en Hosea 6. Dan wou we weten wie die we nou vallen worden dem Heer God te tjana. Zijn verkomen is regemaakt, zoals de Marie, en hij wordt nu ons komen zoals de regen, zoals de lotere en verge regen op de eerd. Dat reed van de lotere en verge regen, maar ik word daar nu niet van reden, leven word ik daar van reden, wanneer we bij dat Joël-boek komen worden. Daar zijn eenje die zei dat de lotere regen meent dat zij terugkomen worden naar dat land. En dan zijn er zonen die zeiden dat wilst dan nu een deel aan Israël zijn dat het een erfelle is van deze schrift. Over mij is zo nee. Daar is niet wat regen in Israël nu. Die hadden nu maar zeer, zeer weinig regen. De oorzaak waarom zij door verschillende wassen kennen, is wilst zij een zeer goede bewässeringsplan ha. En die kennen met zeer weinig water veel om wassen brengen. Dat is interessant. Veel jaren terug hadden ze door meer regen. De verge regens waren die, wanneer door veel regen rof kwam. En de lotere regens waren dan de korte regens, wanneer door ook veel water rof kwam en een korte stoot. Gewoonlijk in maart en april. En dat weer groot verder in eerst. Water is eindelijk een veel groter probleem in de wereld nu als de meeste gewöhnliche mensen denken worden. Maar wanneer Israël volk terugkomen wordt naar de Heer, dan wordt de zegen komen, niet bloos op dat volk, aber auch ab dort Land und auch ab der Tierewelt. Da wird jedem Mal gesagt, dass die nächste Weltkrieg können wirklich über Wetter sein. Ich weiß ja dort nicht. Aber da noch wird ein gesagt, die mit so arbeiten, dann ist es so schlimm, besonders in einigen Städten in der Welt. Und dort ist besonders so in den mitöstlichen Ländern. Aber warte, wenn Israel wird zurückkommen nach dem Herr, dann wird die Segen nicht bloß ab dort falsch sein, aber auch ab dort Land und die Tiere und so weiter. Sondern die

gebruiken. Dan wou we weten wie de wijnofalje waren die Heer God te tjane. Dit is tot wichtig. Dat is eindelijk dat geheimnis tot de antwoord voor de problemen in leven, die Heer tjane leren. Zoek voor ons. De apostel Paulus, zo gaat dicht bij eng van zijn leven, zegt, o, dat ik arm tjane mocht, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap en zijn lieden, dat ik zijn dood mocht eindelijk gemaakt zijn. Filippe, de derde kapitel, de tiende vers. Daar is geen weg dat mensheid kan verbeterd worden, ohne een erkentnis van de Heer. God zijn woord maakt dat zeer klaar, en dat is entweder recht of aanrecht. In 30 jaren is dat eenmaal om andermaal bewezen dat God zijn woord recht is. En dat is één ding wat mensen in deze tijd zeggen.

nu de vierde vers. O Ephraim, wat zal ik tot die donen? O Juda, wat zal ik tot die donen? Dan dien goots as zo als ne mar je valt, en zo als de tijd je dev de verschwingt. Dat hield ik hier mee zo, als van God een bet en vertwiebeling is. Dat is mee zo als van hij zegt, ik weet niet wat ik met die donen zal, ik ha die leef, over de blist en diene zend, en ik word die matte strofe. Dit is zo als een tweschendink voor God. Je recht is voor God een vreemd werk. Eindelijk, hij wil dat leeste raden, niet rechten. Over wanneer mensen zich egel jegen aanstalen en van God wegdraaien, dan komt er een tijd wanneer God rechten moet. Dat Israël en Juda volk waren religieus, maar ze hadden geen wissenschaft van God en zijn weg.

Ze weren wiet af van God. En ik hoop je houden me dat te goed, wanneer ik dit waarde en beet verbreng, dat heet van religion. Je weet al dat ik niet zeer veel houd van religion, zoals dat met de meeste mensen in de wereld is. Meer jaren terug weer door een schrijver, die wordt in de Zeitung geschreven had wegen religion. Hij had gezegd dat religion had er een tijd gehad. En nu weer dat tijd dat mensheid eenmaal van religion loskwam. De schrijver zegt ook dat het tijd weer dat mensheid zich losmaakt van zo'n ideeën als dat door een God weer dem zal aangebeten worden. En weer dat zo dat we nu weet genoeg te lang gekomen weer in wetenschap dat we zo'n niet meer brukken hebben. Wie aan weer eerend wordt dat met een geloven en een God te doen had als een religion. Nu, zo'n reed is zeer schoon, maar dat is zo als mensheid in grote ganse schijnt is. De idee is dat ons niet meer aan God veelt. Nu, ik zie ook jegen religion zoals dat mank mensheid is, maar ware christentum is eigenlijk niet een religion. Dat is leven een verwantschap met een levende God en Jezus Christus, die God is zien, die in deze wereld een eind kwam en zijn leven aangeeft voor mensheid. Maar de zoten deed wat hij af en kon, mensen van de waarheid weg te houden. Als de man dat in het Zeitung geschreven had, weer door een Christ die dem een antwoord geeft, ook in de Zeitung. Hij had gezegd dat hij daar met instemd met wat religion to mensheid gedaan had, dan religion weer mens erproeven, no God aan te komen dat zijn een het aanstrengen. Hij had gezegd dat hij niemals weer een religieuze shaman was, maar hij had meerdere jaren terug wat ervoren dat zijn leven gans geënderd had. Hij had Jezus Christus ingeladen en zijn leven in te komen en eindelijk zijn leven te overnemen. Hij had onerkend dat hij niet naar God komen kon door zichzelf, maar dat God had dat mogelijk gemaakt dat hij een verwantschap met hem kon hebben door zijn zin Jezus Christus. En hij had nu een ganz andere uitzicht op leven in grote ganse. En wie een geworden dat hij ook een verantwoordelijkheid had te andere mensen, enzovoort. Hij had nog meer het andere erwähnt wat met hem weer passiert geworden. Ja, religion is niet de antwoord. Maar Jezus Christus is. Ja. Israël weer religieus. Maar er gaat weer zo als een wald, die om een paar minuten verschwunk. Dat weer bloos ceremonie, dat weer niet. Voor veel mensen is religion zo als een wanik, den ze aantrekken kennen wanneer ze in het kerk wanken, en dat aftrekken wanneer ze in het huis komen, en niet waren aantrekken bij die nächste zondag. Ik heb vorken door aan je gedacht en je wundert. Ik wonder hoeveel mensen worden in een haal zijn, wils religion aanhaft van de ware radung weggeholen. Dat is wat om even denken. Jezus reed daarvan en daar zijn twee schriftsteden die mij zeer wichtig zijn. Ik word hier niet in einzelne bechecken, maar en Lucas zei de Heer Jezus, tot dat volk dat niet alle die te am Herr Herr zeiden, worden in dat hemelsrijk zennen. Hij wordt te am zeiden dat hij aan nie gechant had. Die worden dan te am zeiden dat ze je predigt ha en zijn nomen. En in zijn nomen veel macht je werken je doen. Maar hij wordt te am zeiden dat hij aan nie chant. Zij maar ze dachten, ze worden am hemel zennen, wil ze goede werken je doen houden. Jezus zei dat bloos zonen die God zijn welle deden, worden in hemel zijn. En hij zei dat God zijn welle weer, dat ze aan dem geleefde, dem God geschikt had, Jezus Christus. Nu de vijfde vers. Daarom ha ik den, dech de profeten dolgesneden. Ik ha den aangebracht, dech de weer uit mijn muil, en mijn gerechten zijn zo als licht, dat eruit schijnt. Zeg maar dat weer niet, dat ze niet geheerd hadden, oder dat de waarheid niet te trieën weer. God had aan profeten geschikt met zijn woord, maar zij hadden dat niet aangenomen. Ik leef, ik kon zeggen, dat ik geproefd had 30 jaren,
God zijn woord klaar en duidelijk uit te geven. En daar zijn Amazonen die dat waarnemen en harken op God zijn woord en proberen dat in hun leven aan te wenden. En dan zijn je daar ook Amazonen die wat vinger te kritiseren. En je weinig zijn dat dan ook zonen die zien denken dat zij de eentje zijn die de waarheid haar. Op een wanneer dan eenmaal met den vertalen deed, dan is het goed en te worden dat ze maar weinig weten van wat die Bijbel te zeggen heeft. Oh, die haar hier een vars en daar een vars, den ze immer waarder brukken om erdenken te ongestetten. Zas de vars. Dan ik verlangd erbormen en nicht opfer, en een Gotteserkenntnis meer als brandopfer. Dat is mogelijk, dat een mens zindig nu tjoik wankt, en hart nu wat die prediker te zeggen heeft, en vielleicht sogar in een zinderschulklaas zetten, en daar gaat zijn woord hieren, op een wand dat niet ingenomen wordt, en aangewend wordt, en dag voor dag leven, dan is er wat zeer aanreikt. Zoals mijn prediker vriend zegt, wat een mens zindig en een tjoik hiert, zal een schoolader uitgegeven worden door de werk. God wil niet bloos vorm en ceremonie hebben, dat zal een werkelijkheid zijn en dat dag voor dag leven door de werk. En dat meent dan ook door de werk God zijn woord lezen en studeren. Niet bloos om zindig doen een hartje. Zevende vers, over zoals Adam, ha ze mijn bond gebroken, zoals verrode, ha ze zich tegen mij gestald. Ze hadden den bond gebroken, den hij met de nation gemaakt had. Achte vers. Gilead is zoals een stad, en woont de mensen godloos het werken. Dat is met bloed bezoedeld. En Jeremia, dat 8 kapitel 22 vers, redt de Heer God van de stad Gilead, als een stad waar de zalf weer tom aanschmeren. De zalf weer een schijnrekkende eeg, of de zalf dat als medicijn gebruikt wordt. En Gilead weer een stad waar dat te hebben weer. Ober en Hosea zijn tijd weer de bloos godlosigheid te vingen. Anders gezegd, wat te ene tijd wat weer dat aangeneem weer, nu weer dat alles veredeld. Neende vers. En zo als rijbebanden zich versterken en nou een mens luren, zo deed de meng van priester marde op een weg naar Shechem, dan de haar door godlozigheid aangegonen. En wat er anders gezegd en er steed, dat de priester dat volk God zijn woord geeft, en dat levens water en dat levens brood, deden ze mensen aanbrengen, marde. Ik weet, ik zei dat eermaal, maar houd me dat te goed. Dan dat is zo dat door veel predikers zijn en veel kerken in de wereld, die ieder zondag hingen de kanselstonen en prediken, die op een nicht God zijn woord uitgeven. Eindelijk zijn die merda, wie ze doen er een mensen niet en den levensweg en je rechten. Die geven dat volk een valse hoopning, zeg maar. En ik moet voor kunnen wonderen hoeveel mensen worden in een haal zijn, wie ze er predikers, haar aan nicht in radingsweg gegeven. En dat Hezekielboek redt God te zo'n leider. Hij zegt tot den, dat religieuze leider haar een verantwoordelijkheid te ere mensen, en wanneer ze dat niet doen, dan worden die mensen in ere zin storven, op hij wordt den er bloot van ere geestelijke leider vorderen. Ik moet mezelf dan voorken vragen, zie ik vlietig door met God zijn woord klaar en duidelijk uit te leien, zodat mensen niet erkennen en den weg? Eindelijk zijn zo'n predikers die God zijn woord niet uitgeven, leven er eigen ideeën, schuldig aan mensen er bloot. Die zijn, religieuze merda. Jo, dat is strenge reed. Maar mijn vriend, dat is zo als het is. Tiende en elfde vers en dat zesde kapitel. Ik ha een schrattelijke denk, gezene en de Israël-familie. De hoererie van Ephraim is door. Israël is ingezoedeld. En du ook, o Juda. Door is ne eifst bestemd voor die, wanneer ik mijn volk in de gevangenschap wat terugbrengen.
God mag dat ze je klaar dat een gerechtsdag is op een weg, dat je recht wordt op aankomen. Hij nannt dat een efs. Dan moet ik denken aan wat Jezus te Johan wees en van reed en dat op een boringsboek, dat die wijndruven al riep weren en hij brugt dat als een beeld ervan, dat door een dag champ van God de ganse welt rechter wordt. En hij zegt door dat die wijndruven worden en een woord uitgeklinkt. Hij reed door besonders van de grote Armageddon krieg, wo Jezus komen wordt de welt te rechten en zijn tjenigrijk op te stalen. Aber so als God dat ook immer wader en immer wader deed, verspreekt hij dat door een tijd champ, wanneer God Israël terugbrengen wordt. Zo ook hier in dat laatste poort van den elfde vers, wo hij zegt dat hij de gevangenschap terugbrengen wordt. En dat brengt ons dan wat dat zevende kapitel. En dat jeet eindelijk wieder met dat je recht, aber doch deed hij aan proeven te gewinnen en aan terug te brengen, nog zichzelf, zodat hij den niet rechter brugt. Aber wie worden door dat nächste moment het zevende kapitel ontvangen? Wat dan Gottes zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

het veel kort verustra en je tienerstun leider de heen de zit. Weet je wat, we zijn alle zo schrijdelijk schlecht en we waren op Oostra vierzijn, we moeten ons een paar mal nu bij mij toe straffen en zingen leren. Mijn vrouw leider, die wordt het ook doen. Die wordt met hun alle de leider goed en over. Posten dat alle wenn je maandag zo ovens naar mij komen? Ja, alle willen er verstaan. En met de lieder ging dat zinje ook werkelijk schoon. Dat had zo'n stoze stem, door zonken ze alle jaren met. Van nu aan trof zich jeder maandag zo ovens de ganze 10 jaar stond bij hen een lieder thuis.

Zum Anfang lest hij einmal ein Wort aus der Bibel, dann seht hij ein paar Wörter und dann wird sie gesungen. So wird het ook vandaag, als hij de Bibel opsloeg en hij leest, wat nutzt dat de mens, wanneer hij de ganse wereld gewend, aber schoon neemt en zine zal. En leest de Bibel te ziet en zegt, doch wel denkt je nu alle de ganse wereld gewennen, dat wel wie gewoon is. Voor hetzelfde met de wereld, wie willen denkt je wennen. Aber is het niet zo met ons, dat we willen veel vriend hebben, dat we willen dat ze alle naar ons zitten, dat we alle weinig emmer en middelpunt stonden. Wel wie dat niet? Wel wie niet meeste geld hebben en de smakste kleider hebben? Wel wie niet alles het eerste woorden? Dat is ook krijgt, wanneer we de wereld hebben willen en de wereld gewennen. Dat moet Jezus met deze weet in de Bijbel.

Nu zult Marietje met een kop gewoon slecht. Jo, dit stemt. Dit weer Oosteraarje red. Dan zit hij weer. Maar weet je, wanneer Jezus eines dagens wordt komen als opvoller, dan wordt hij niet vragen, houdt u het meeste vriend in de klas? En dan laagt het hem het luidste, wanneer u wordt vertalen deutst? Wanneer u eens wordt voor het laatste te zeggen houdt? En dan houdt u de beste ideeën in de klas? Dat wordt hij alles niet vragen. Hij wordt vragen, hast u mij lief?

Nee, dit ain't maar eens in de schoon. Dit wil alles te aardje reed. Nu kon ze zich niet meer huilen, zo vang aan te hielen. Henzit, je zijn nu al alle omvangen te zingen met mijn vrouwlieden. En ik moet Marietje wel eens nog een beetje vertellen. Hij vertelde ze met Marietje. En Marietje vertelt alles wat haar op hem hoort en draait. Dat ze zo voorken, bloos wilde dat zij een middelpunt stond. Dat zij bloos wil Emma veel vriend hebben. Maar dat ze gewoon niet leeft zoals juist dat hebben wil. An diesem Abend kon sie Jesus alles sagen und sie kon am in ihr Wort abnehmen. Sie bezieht sich durch ihn. Und nun lebt sie ein anderes Leben, das hat sie sich fast vorgenommen.

als een huisjentje, wilde ze veel te erzesta aan aftalen, op Anna geen kans treurig. Anna dacht, ja, ons Riesje, die heeft zich nu betiert. Wanneer Jezus van dood hemt ons afholen, dan neemt hij ons Riesje met. Mij aber nicht. Gut, het heb veel het niet doen, wat ons Riesje doen heeft geslaagd. Aber dat helpt alles niet, dat ik dood niet doen heb. Aber het heb ik niet doen, wat God wil. Het heb aan niet mijn leven overgeeft.

Als ze in het huis komen, vertelt Marietje dat voet er aan mama en papa. Van deze dag aan bemeedde ze zich veel mooier er aan mama te helpen. Ze bemeedde zich ook in haar school anders te zijn. Wat aber niet eenmaal zo goed kloppen deed. Als ze dan in het huis komt, dan moest ze veel meer bidden dat hij haar als nog helpen zal, dat ze zich ändern kon. Ze ging voorkeur nu naar middag naar haar oma en leesde uit de Bijbel voor. De oma kon slechts zingen, die kon niet zelfs lezen. En dan leesde ze de geschichte voor. Op een dag in de school, als ze sport hadden, dan stuk ze de jongens haar aan en zeiden: "Du Marietje, hast du mal een gescheiden Gedanke? Wir haben voor het Mathe. En het heeft zo'n last te rekenen. Kost het niet eens wat uitdenken? Nee, ik kon niet. Waarom kost het niet? Du kost toch eenmaal wat gescheiden uitdenken? Nee, ik kon niet. Laat me een ruw." Zei ze bloos in jen te zien. Ze hadden niet de kracht te zeggen dat ze zijn alles niet meer voldoen. Op een hindere school jen ze bij haar leren bij. En vroeger, als ze op een dag in de school, durfde de klas een paar weer zeggen. "Is dat zo'n wichtig, Marietje?" "Ja, dat is zo erg wichtig," zei ze dan. "Na goed, maar in de eerste stund kost u de eerste 5 minuten de klas reden."

Mrische bet viel tüsterom. En ze freut sich, als ik ihre zesta Anna sich diesem Tag beziere deut, aus in de hennen Lieder jen te singen. Töp bet sie mit ihre zesta Anna noch op en dag verre schul, in jen zin de schul. Von dort wird sie eine schul, allem dat seie, dat sie sich beziert hat. So jent ne Fähre und seht, wird sie wort? Et hab mich beziert. Na, wort's dort? Et hab Jesus abgenommen in mein Hort. Und et will nu bloß dort dünne, wort Jesus sagt. Die Jungs von Henne brellen, du wirst doch auch immer tröstlich. Deine Mama und Pa sind tröstlich. Wie wollt ihr dort bühen, tüts, wort sie bet? Wie wollt ihr, dass du die Zinnerstunde gehst? Aber da werden's kostet auch wieder. Guast dich sehne, lass dich sehne. Kost ook wieder de wensmoes en uitdenten. Nee, zo'n welheid nu alles niet. Dat je veld God niet. En het wel van nu aan God je voelen. Het wel dat doen wat hij van mij hebben wil. De jongens zeiden zich om. Mriesje, zij zoon. Alle weer zo stil. Ook mijn zesde Anna heeft zich bezeerd. En wie teup willen nu de haren doen. Nu werden ze alle stil. Ja, dit hadden ze niet gedacht van den. Op een beeld hadden ze dat alle verstonden. Dat Mriesje kreizen en last ze wie je bleven. Plus dat begorste zaken zou niet meer doorbij weer. Mriesje had ook nog een schuld, vele moe schwierigheden. Maar ze wist nu dat ze immer kon naar haar komen en de hulp haar zich te ändern, de hulp haar ook dan nog zo te leven als hij het wil, ook wanneer het schwierig is.

Nadat de jammerichen Anna ze maandje taup erleefd. En wat meest u, lieve kind? Kie wie u dat leven van deze twee zwillingen ook voor ons verdien mee wat leren? Een paar gedanken wil ik nog mal wiederholen, die ik voor mij persoonlijk wichtig vond. Eerst mal moet ik, am verhullen van de metscheuler, we zij Mariechen ihrem Alltag beobachten deide. Ze wist ganz genau, dat Mariechen uit einem christlichen Elternhuis kwam, dat ze de Bibel lese en tabede deide. En voor de metscheuler wie klar, wat man dort deed, is man ein Kind Gottes. Aber, is dat wettlich zo? Ik denk, wann Dine en mine Mama en Papa an den Herrn Jesus hier leuven, is dat een grote geschenk dat we in einem zonem Elternhuis abwassen dürfen. Aber, dat is nog keine Garantie, dat ik dan zelfs ook ein Kind Gottes zie. En niet moe wils mine Mama en Papa an den Herrn Jesus hier leuven, zie ik automatisch ein Kind Gottes. Nee, denn diese Entscheidung moet ik ganz persönlich für mich treffen. Wann ich de meinen sie, et sie doch ein guter Mensch. So is Anna dacht, sie hat ja nicht so viel Dams angestellt als ihre Sester. Aber wann ich keine persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus traf, dann sie ich auch nicht sein Kind, auch wann ich vielleicht ein gutes Leben führen do. Und wie wunderbar wäre dann, als beide Sestre den Herrn Jesus als ihren Heiland annahme. Nie haute sie wat taub, sie wäre beide Kinder Gottes, en ze kunnen taub sogar beten. En ik geloof dat voor Mariechen gar niet einfach door de leraren te gaan en er te beten voor een klooster reden. Ik vond dat zeer, zeer moedig dat ze dat ook nog deed voor een klooster betjane. Ik zie nu een kind Gottes en ik wil mijn leven ändern. En nu her ook dat de jongens er nogmaals versuchten te verleiden. Hier renst ze zich klaar op. Ze mogen schnitt, dit wie mijn oulet leven, en nu wel het zo leven, als de Heer Jezus dat van mij ook wel, als zijn kind. Doch om oldag erleef Mariechen, dat het Emma Wada eine Herausforderung wie ook Schwierigkeiten abkomen, zo te leven, als Gott dat van er wil. Aber, weißt du, leuwe kind, da brok wie ons nicht entmeldje, denn de Heer Jezus seht, hij is bij ons jeden dag en hij helpt ons ook zo te leven. Wie dieven alles aan mijn bed brengen en met andere mensen, op het kinder zijn of de erwassenen die den Herrn Jesus hieren hebben, met eentje daaruit uittuschen en ons ook zeggen wat ons vielleicht schwer fällt en wann wie dafür beten, weet ze wat, dan kunnen ook veranderungen opkomen. En zo wens ik die ook leuwe kind. Veel kracht, zo te leven. Wie Gott het hebben wil en dat ook in dienen Alltag om te zetten.

Dat Tjenja-program van Radio Zegenswelle jeet vandaag nu tegen. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrijer, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

Welkom zum Wiederharsche. Wat met Bernardo alles passiert en voor nu ook met diesen Jim Jarvis. Ja, Bernardo wil am in Kanada schetje, wat am van Anfang zeer schwer fall, aber nu weer dan doch welig. En zij maken reid dat hij kon door gaan reizen. Ja, aber nu schrijf ik een beetje ver. Als Bernardo dem Jim dat alles

0: is het schijn. Veel mag dan wordt dat dag Emma welja. En hij zegt wel uit de reva nu denk je. Oba af voor eerst go we nu ne Saffron Hill. Jo, Jimmy, uit die rijd. Oing had de 100 jongens met 30 Annie. Mag verzoen in mei van joa 1870 ne Kanada rijd moog en door nem schep komen. Daar weet dan werkelijk ook Jim Harvey's mank. Alles goede, zegt Bernardo, mocht hij haar die bewoeren, mocht hij die zoon en die schild zijn. De jong de nek bloos, hij weet bloos zo opgericht wie hij in zijn lippen zetterde. Jim Harvey's, weet door een bedroogde stem aan die mak verzond. Daar steekt de luid van al de mensen in de tjede te horen. Nu moest hij gaan. Hij dreht zich naar Bernardo nogmaals. Echt dankjewel voor alles, voor alles. Ook voor vrouw Kelly ihre Butterbieter, die ze mij nog dreid gemaakt heeft. Adai, Jim Harvey, adai, Herr Bernardo. En dan... Als de stroom van de menge aan al ervoet had en wasdrieven deed, draait hij zich nog eenmaal aan. Kom je bald? Vergeet je dat niet? Bernardo neigt en wenkt met de hand. Dem eersten, den hij eeuwig schetje deed. Die opne der heit ons nächste afschnitt. Bernardo, die schoft dan wieder met zijn mission. En hij dacht zo, hij had je daar van je hieser, kleine hieser, dicht op. En nu kwam hij op den gedanke, dat hij wil dat alles in een dag brengen. En dan had hij ook voet zijn grote ruim om zijn verzamelingen op te houden. En dan kunnen ze ook veel meer mensen naar komen. Bij 300 mensen wat daar nu eenmaal waarder komen. Ober, wann Bernardo ook gehoopt had, dass dessen grauten Sohl, dat hij nu für ein Stötje wird immer genug Rüm für alles habe, so musste hij bald an seine Dotte tot sein Teil weihe. Dat immer meier Menschen kommen, en so wird ook immer meier Rüm neidig. Dat wie Eva fällt, noch meier als vor 2 Jahr, als hij de Arbeit am Hoffnungsplatz angefangen hat. Im Frühling 1870, dann wird der Zustand hier ganz, ganz schwierig, dass wir alle so viel in den Menschen, die da hängen, auch nach Hause hatten, die fangen sich an zu beklagen. Dazu musste Eva Steiler in die Dächer klettern, um in ihr Haus näher zu kommen. Ja, und dort ist ja einem verständlich, dort gleichten bloß Gorenust. En Bernardo wist dat nu de tijdje komen we, omdat hij ganz entscheidende schreed ingenemen moest. En dan, als hij eenmaal een krankenbezoek maakte deed, aan Stepney Gozovoy, nummer 18, aan een oomzeilje goos, een geratterd huis, dat een prijs van 45 pond im jaar te meiden weet, also pachte. Dort komen nog 12 pond steuern, aber dort weet doch een beetje een grote zaam voor hem, en doch leidt Bernardo zich van dem weet door nana vieren. En dat weet zo interessant. Zo schwind als hij door benne weet, speert hij wat dat am Fuß met diesem Huis verbinden deed. En hij erchamt dat hij dit Huis brokken deed om zijn langen, al zijn wens van lang eier te erfellen. De mission gerade te maken. En dit hem, dat werd zo passend dat hij werd zo opgericht en zingt er de riemen alle winter, hij leidt zich alles wiezen. En daar worden wens 25 jongens ook nog ruim hebben te opnemen, tot hij daar wonen kon. Opgesteed zit hij dem bezette touw. Hij moest dat doen. Toen stond je nog een rest. Hij had je daar maar 1000 puntjes rijden. Daar weet nog van wat Eva je bleef, maar hij wist nu niet, als hij ook deze ruim, als deze ruim ook op een lang touwreedje wordt, gaf hij te bedenken. Nou ja, antwoordde hij bezetter en check een student dringend aan. Want dat eenmaal zo weer komen zal, dan had je immer nog de mogelijkheid dat nächste huis, nummer 20, ook te overnemen. En sie zeschre mir dat Pachtrecht für sie dem anderen, der vielleicht auch noch interessiert ist? Dat dau et. En dit is nicht nur für dit Haus Nummer 20, dit is ook für de Nummer 22, 24 en 26 am Stepney Gauzewei. Bernardo muss sich taubrieten, am der Ruhe nicht te verlieren. Dat na net jubber een gruis oortje en Jane komen lachte op. Bitte, nemen ze dit beredenet en aan zijn pachtvertrag op. Oliver, Loes Berne en twee andere medizinstudenten, die am al bij de aanrichting van een kaderschool ezelstoel geholpen hadden, waren begeesterd als ze een zijn plan en verleiden deed. Bald wurde es so wie Zähne, dort wie die Jungs nicht bloß in der Rechte, aber auch für ihr Titel jetzt Sorge tschene. Ach, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und damit ist die Entwicklung von uns Wort geholpen, dass wir das wieder drüber können. Und die Mädel wurde dort alle gebraucht. Ach, sie schlimm, glaub ich, Thomas, nu wo wie. Eerst rast op onze vriend en die wordt ons wat gerne aangewezen zijn. En de haar wordt ons dat niet vergenen. Die wordt ons dat niet afwezen wat we brokken. Hij wordt voor ons zorgen. We moeten je leven, vriend. En maar wat is leven. En met de kracht van zijn geloven die boy verzaten kon, waar we ook dit veel geringere woord volbrengen, want dat God zijn wille is. Oh, maar dan maken ze zich dron en de plons worden uit je arbeid bereid of je endert en wieder je maakt, dat door vnust vol schranen. Tot hem wordt, wanneer het zest eenmaal alle rijd werd, 25 schloopstoren met 60 baden hebben. Zastig Junges, der nu noch in Ehren versteht, in Ehren winchelt sich abhilde, solle hier nicht bloß ein Krupp Eunger fingen, sondern der solle ein Heim fingen. Nu poor dog all dan fangt de Arbeit an mit Haltarbeiter, Molasch in alle Sorte wotet dort gebrockt. Wann Emma de Tito tauleit, hielt Bernardo sich am Stepney Gauzewei ab in jeder Hummerschlag, der dort Wort dem Ziel niederbracht, fällt am mit Stolz in Fred. Nur seine Beredning hat dort Hus im September all so 13 Tim, dort die Jungs kommen können. Aber dann kam Wort nennen Wort von allem Anfang an, als een schrikgespenst gedraaid had. De mädel reikte niet uit. De arbeid moest onderbroken worden. Wil schulden maken, verdroeg zich niet met hem, met de vrije breider, terwijl hij zich betjane deed. Had Bernardo onder deze omstandigheden niet zult, vielleicht een beetje weniger gedaan hebben, of de enige recht, ten bijspel, wie dat wirklich neidischen Spielplatz te merken. Emma war da drängde sich Frage von seiner Ort ab. Aber jedes Mal weiß Bernardo da von sich, hei wie Eva zeigt, dort hei rasch gehandelt hat, als hei alles auf Wiedersehen bereiten tut. Und so dreht er sich Christian zu der Zeitung Revival nu heute und dem großen Stress von seiner Jewasch am Ende über den Stand von der Renovierungsarbeit zu enger Rechte und einfach zu Bede am Meiergrube, damit dort ihm doch wenigstens im Winter kon abgemürgt worden. En werkelijk, zijn oproep gaf een gegoudet echo wada. De spende die komen nena, die nog gebruikt worden om alles te eng merken. En hij was zo leidelijk. Wat over wanneer hij eindelijk rijdt weer dat de jongens neem traatje kunnen? En val weer in jeden dag zo veel honger je morgens zullen val je mocht worden? Wird dort nicht doch ein bisschen leichtsinnig, ein Wort ins Leben zu rappen, und man weiß nicht, wo man die Mädel alle hernehmen soll? Bloß nicht, denkt ihr. Vom Verstand her wird es nicht zu verantworten, wird es sogar leichtsinnig gewesen sein, was Bernardo alles fair hat. Wird dort nicht schlechter gewesen sein, er hat erst wieder Mädel gesammelt, dort heis ich in
1: De klok is zaas.

0: zes met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en plotisch Evasat.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Günter Deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze wijze God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Touwheerder van harte welkom in dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons vrijen kon en wie eenmaal ook worden de zeiligheid oven. En ik wens dat alle Touwheerder op deze schmalen wijze wandelen mochten in God gevallen en ze loer ik allem aan van der ware Gottes woord te hören. En mocht dat ook ons zum Sehen deinen in eine Halb sein.

En de vandaagse boodschap wil we ons God zijn lijf aan zijn. Eier uit over naar onze vandaagse schrift wie het even gaat, wil we met deze zijn hoop aan zijn lijf en himmlische vader aanbeden. Nu dit leidt wel ik dan Johannes 3, vers 16 en dan uit Epheser 3, de vers 14, 21 lezen.

Ik wil nu eerst uit Johannes kapitel 3, den 16. Vers lezen. Zo zij heeft God de welt geleefd, dat hij zijn eingeborenen Sohn dorthin geeft, dat al die aan hem geleven niet verloren gaan, aber ewig leven hebben. Epheser 3, Vers 14-21. Dit is waarom ik mijn knieën bij voor onze Herrn Jesus Christus, zijn God en Vader. Van hem komt de Name Vader voor alle families im Himmel en op Erde. En ik bid voor jullie dat hij, door ons zijn rijk en heerlijkheid is, jullie kracht schenken mocht, die zijn juist innerlijk sterk te zijn. En dat Christus, die den Glauben bij jullie, im Herzen wohnen mocht, en dat die Leib de Grund is, waarin die vastgewartelt sind. Ik bid ook dat die met alle andere heilige taub mochten de kracht kennen leren, woder je begrijpen kennen wel lang en breed, wel hoog en diep Christus in je leven is. Je zal Christus in je leven kennen leren, die door veel wiederjet als wie opvoten oder verstonen kennen, dat je dat vol en ganz hebben, wat God voor jullie heeft. Dem, die de zijn kracht veel meer aan ons tonen kan, als wie ons denken oder verstonen kennen, dem traft alle eer, en de gemeint in een Christus Jesus, der alle menschliche Schlachter in een alle Ewigkeit. Amen.

tot de Christ en in am Ephesus, zodat die begrijpen mochten met alle heilige, wat breed en wat lang en wat diep en wat hoog God zijn leib en Christus Jezus aan zijn haan is. Als eerste schildert de apostel ons hier, wat breed God zijn leib tot de mensen is. Dem haan zijn leib is zo breed, dat we de allerweens wiederzijen durven. Am oosten, waasten, noorden en am zuiden. We durven niemals angst hebben dat we met eenmaal naar een land komen worden, waar God zijn leib niet te jagen is. De diepe Johannes predigt zo dat het voor allem weer, want hij zegt, seit dat is God zijn lam, woont de welt er zinde draagt. Kein missionar brugt zich door even zorgen maken, dat hij vielleicht zo'n mensen dat evangelium brengt, wat van God zijn erlijzingsplan uitgesloten zijn. Dan God wel niet dem Sinne zijn dood, aber dat ze zich bekeren en leven. Wo lang is God zijn leib? God zijn leib is zo lang, dat ze zo wie teruggeet als deze welt besteedt, en wat in alle eeuwigheid reetje wordt. Dit wordt aan zijn Psalm 103, vers 17 bestedigd, wo dat zegt, God zijn nood reekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, ewa die wordt am verchte. Gottes Furcht meint aber nicht, dass wir für Gott Angst haben. Sondern wird Gott Furcht haben Hochachtung für arm, nicht mit Angst, aber mit Respekt und mit Leib. Mit seiner unendlich großen Leib lässt der Herr all die, wird ein Verlangen und Sündevergebung haben, seine radende Not erfahren. Wir lesen wieder auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13, wo geschrieben steht, nu aber blijft ons geloven, hoopnung, leib, deze drie. Aber de leib is die raadste on je eind. God zijn leib besteedt ook van daar nog, en is voor jeder einem door, wat hij voor zich im geloven aanneemt, en praktisch in zijn leven daarvan gebruik maakt. Wat diep is God zijn leib? God zijn leib is zo diep, dat ze wat in diepsten afgrond ihre hand uitstrekt, in dem diep gefallenen Sünder, uit dem Sünde draait, en uit dat verdorven trekt, in dem dan op vasten grond handstalt. Des vaste grond is Jesus Christus, zoals Paulus in 1. Korinther 3, vers 11 zegt. Einen anderen grond kan keinerlei buiten dem, die al gelacht is Jesus Christus. Wie diep deze leib in Christus werkelijk is, zei wie aan dat Beispiel van Maria Magdalena. Deze vrouw weer zo diep in zinde gevallen, dat ze van zeven bijze jesten te licht bezeten weer. Zeven duivels woonden in haar. De Heer Jezus drijft alle zeven bijze jesten uit haar ruut en reinigt haar van al dem zinde draad. En Maria Magdalena wordt een van Jezus' zijn ganz trouwste opvolger. Zij weer dem Herrn van harte dankbaar dafür, dat zijn leib zo diep weer, dat deze goor zonnen mensch, die van zeven bij zijn jester bezeten weer, uit dem toestand eruit raden kon. Zij zullen ook doen echt niemals vergeten God te danken, voor onze eigen erleisung. Want doen echt ook niet van zeven duivels bezeten was sind, wat we doch toestonen, dat hij ook diepe leib aan ons bewezen heeft, als hij ons alle zinde verjijft. Wie wir ook kleine engeltjes, eier wie, ons am geloven aan even jijven. Ohne zijn grote nood en leib, had wie niemals eiwit het leven kriegen kunt. Wie hoog is dan God zijn leib? God zijn leib is hecher, als de raadste mutterleib jemals zijn kon. Vom heiligen Jesus gedreven schrijft der Prophet Jesaja in Kapitel 49, Vers 15 so. Kann auch eine Mutter von ihr Kind verjeten, dass sie sich nicht über den Sehen von ihrem Lief erbarmen wird? In wann sie auch noch von arm verjeten wird, dann will ich doch niemals von jünd verjeten. Dit sagt der Herr von allen Menschen ohne Ausnahme. Gott seine Leib ist so hoch, dat zij een armen, diep en zindig gevallen mens, tot een hohe Stahlung als Gottes kind,

en de hecht heeft. Hij heeft ons te zijn lieve kinderen gemaakt. En dat einzig en alleen, wil hij mij en die zo zijn geleefd heeft. Wil zijn leven te alle mensen op de ganze wereld zo breed en zo lang en zo diep en zo hoog is, kunnen doen echt eeuwig leven met arm en de hardigheid hebben. Is dat niet wunderbaar? Ik hoop dat de God zijn leven te die dat dit programma beter kennengeleerd hast. Denk van de omel besonders over God zijn leven te die nu en wat dat voor die te bedienen heeft. Wil u nu nog wat te beden? Haar, wie danken die ganz besonders voor die wunderbare woord van de omel. Dat hij dan zo goed moet worden te horen dat du de ganze wereld zo zei je leeft hast, dat die in leven einzien sehen am Kriets handjeefst, am ans van onze zinde te erleisen en eiwit leven te geven. Help ons te begrijpen wo breit en wo lang, wo diep en wo hoog die leven werkelijk is. Haar mochtst du einem jeden vriend en tauhira rijklich sehen. Amen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons het geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 202. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 202. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strollen. Mocht Gott die richtig sehnen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheid we ons waardig van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weder programma door de zendung Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je erin vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zendung of de erin een ander van onze zendungen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkans Mout, dit zijn deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons bede. En we danken je van harte dafür. Schrijf dan zich wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens aan mijn weg waren hieren.

0: The clock is eind.
1: Psalm 25. Verjef mir meine Schuld. Eind van Davids in je psalmen. Mijn verlangen haar is die onderbeden. Mijn God, mijn vertrouwen is op die. Laat mij niet te schand worden, dat mijn vriend zich niet over mij vreien. Wilt zij met die rekent, wordt niemals te schand worden, aber die daar ohne oorzaak verachten, worden te schand worden. Haar, wies mij dinge weh en woont dinge stee sind. Leid mij in dinge woheid en belier mij. Wilt du, beste God, die mij helpt. Ik reken alle dag met die. Haar, denk aan din metleid en aan din je trouwhartje lijf. Wilst du zend al van oude tiden her. Denk nicht aan de zinden in mijn jugend en aan mijn waarspanstje weh. Aber denk aan mij en din je trouwhartje lijf. Wilst du zo goed best. De Haar is wunderbar goed in je recht, door wegen Wiestheide sind dat recht op dem Weg. De Däumeltje helpt hij dat rechte te vingen, en leert hij zijn Weg. Den Haaren zijn wij sind alle truhoortje lijf en waarheid voor die dat doen wat zijn Bund verlangt. Haar, om dien je nomen te eren, verjaf mij mijn grote zind. Wer is de man die den Haaren vergt? Dem wordt hij den Weg wiesen, den hij wählen soll. Zijn zeil wordt daar wonen, waar het goud is, en zijn tjenja wordt het land geheeren. De Haar heeft een vertrouwen op die hem verchten, die wordt hij zijn Bund wezen. Ik hou den Haaren immer im oog, wils hij wordt mijn feit uit de schlang nemen. Kom nou mee, en laat mij dien je genoot zijnen, wils ik zie einsam en im elend. Ik heb grote angst im hart, bring mij uit mijn verlegenheid. Sei einmal mijn jammer en elend en neem mij al mijn zinden af. Check naar mijn vele vriend en wou schlecht die mij lieben kennen. Bewaar mijn zeil en raad mij, laat mij niet te schand worden, wils ik verloot mij op die. Laat mij derch goed en oprechtig zijn en bewaard blijven, wils ik reken met die. God, raad Israël uit al ere nood.

Psalm 27. Bij God en verkroep. Eind van Davids in je psalmen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Voor wem zal ik mij vechten? De Heer is mijn levenskracht en die ik zeker sta. Voor wem zal ik mij angsten? Als de buizen zich even hermukken, mij in den grond te brengen, randen zij zich vast en vallen. En wann mij een armei overvallen wordt, daarwegen wordt mijn hart zich niet verchten. En wann jij in mij wordt schrik uitbreiden, word ik mij ook dan op die verloten. Du is eind, omdat ik den Herrn bed, wat ik hier hebben mocht. Dat is, dat ik mijn ganse leven in Gods huis blijven kan, om te zijn waar heerlijk de Heer is, en am in zijn tempel te zitten. Wann ik in trouble kom, wordt hij mij in zijn woning zeker houden. Hij wordt mij in zijn zelt verstehen en mij op een hohen Stein sicherstellen. Dan wordt mijn kop hoog over mijn vriend, die ram mij zijn, gehoven worden. Daarwegen wordt am in zijn zelt met vrede opfer brengen, am loven en dankleider zingen. Haar, hear mij wanneer ik luid schree, hab medleid met mij en geef mij een antwoord. Als du zegt, kom, zegt mij, zegt mijn hart te die, die wo ik mij zetje. Dan versteht din Gesicht ook nicht für mich. Schreckt din deiner nicht am euer Träg. Du wirst je mein Halber, dann steigt mich nicht träg und verlot mich nicht, o Gott, mein Rader. Wann mein Vater und meine Mutter mich auch verloten, der Herr wird sich mich annehmen. Herr, wies mir den rechten Weg und lädt mich auf ein jegliche Bohn, wie es meine Feinde an mir sind. Jaff mich nicht ewa noch meine Feinde ehren wollen, willst du beschuldigen mich mit Dingen, die ich niemals getan habe, in Plonen mich zu quälen? Ich glaube aber doch, dass ich das Gute vom Herrn noch hier an die Lebende erlohnt sein vor. Rechen mit den Herrn, sie stört und von Horten mutig, und rechen mit den Herrn.

0: De klok is om met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Geide Marius. We zijn kon die hunger. Wat dat dat bedieven die mol zaaie hangat. Bij mij dat dat dan nog mol zaaie schwoa. Du wat schijnt eten dat je merkt nog mol dan wat du dan vrouw ik dan nog mol nu du wanneer als het rijdt naar mesfoots. Mesfoots. En dat dan zo een paar mol heb je nog dat aanspetsig dat ze menschens dat je toch niet. Of te leren. En, en de nächste, dem barat dat gooi van dem hungert. Dem hungert bis bij den Wasset en dem merkt dat gooi ten anderen mensch. Mij spät sich einmal so, mij jet alle geduld van huis, wann er mij isch mit seier hungert dat. So, not as je smars, aber normal nicht de fall, er bi die job. Normal hungert mij ohne smars gooi. Mij as einmal dat ganz schlammste Asse dort nicht, aber Tunkas dann, weil dann du mehr auch nicht viel, oder du mehr auch nicht so viel Jete ha, Tunkas dann meinte dann aber Dachol. So, mein Name ist Christoph, und hier ist das Programm Tim Kaffee und Mate. Wir haben von der Uhr Dienstag, Dienstag der 21. Juli 2026. En we zijn nu al een maand van aanvangs winter weg. De deel die zijn al wat langer. En we hebben de laatste tijd al makkelijk wat je had. En ja, van deel ook. Dat zal opwarmen bij 31 graden Celsius. En makkelijk worden bij 19 graden. Dat zal onschijnend hier in deze jaren voor de reine wat de waardeinstans hier ongeven 90% chance. En, vele steden heeft dat zaaier gepust in de laatste week. En, zo dan wat je de reine opsteden juist vol zaaier passend zijn, nee? Wel aan smolen leid aanhouden.